en de komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: In de gemeente Roosendaal is begin mei gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups. Een groot aantal eikenbomen wordt behandeld om overlast te verminderen. Door de afhankelijkheid van de luchtvochtigheid kan het werk soms in de avond, nacht of vroege ochtend plaatsvinden. Dat kan tijdelijk overlast geven. Als er later nog nesten ontstaan, worden die weggehaald. De gemeente ziet de overlast de afgelopen jaren wel afnemen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Op beide weekenddagen is het licht wisselvallig, met enkele buien, maar ook zonnige perioden. Deze zaterdag komen de meeste buien in de middag voor en klaart het in de latere middag breed op. Het wordt 13 graden. Op zondag is er eerst veel zon in het oosten en in het westen raakt het snel bewolkt en er volgen buien. Met maximaal 16 graden is het iets warmer. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: In de gemeente Rozendaal is begin mei gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups. Een groot aantal eikenbomen wordt behandeld om overlast te verminderen. Door de afhankelijkheid van de luchtvochtigheid kan het werk soms in de avond, nacht of vroege ochtend plaatsvinden. Dat kan tijdelijk overlast geven. Als er later nog nesten ontstaan, worden die weggehaald. De gemeente ziet de overlast de afgelopen jaren wel afnemen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Op beide weekenddagen is het licht wisselvallig, met enkele buien, maar ook zonnige perioden. Deze zaterdag komen de meeste buien in de middag voor en klaart het in de latere middag breed op. Het wordt 13 graden. Op zondag is er eerst veel zon in het oosten en in het westen raakt het snel bewolkt en er volgen buien. Met maximaal 16 graden is het iets warmer. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Best Stil vanaf de puinhopen van Pompeii. Ja, rechtstreeks door naar Reden. Studio Reden wel te verstaan.
1: Arie Rijnenveld.
0: Goedemorgen op deze zaterdagochtend, 16 mei alweer. We zitten midden in het hemelvaartsweekend. Tenminste, de meeste, hè. Sommigen hebben alweer moeten werken gisteren. Lekker weekend.

deze zaterdagochtend. Zometeen hoor je nog het laatste streeknieuws. Kun je ook vinden op www.studiodrede.nl. Maar nu eerst, The End of the Beginning. Mooi titel. Dit is

0: studioreden.nl.
1: Theater Redenart komt komend seizoen met grote cabaretnamen naar Spankeren. Freek de Jonge staat op 7 november op het podium met zijn voorstelling Wisten wij veel. In februari 2027 is Steven Brunswijk te zien met Navigatie is stuk. De voorverkoop voor het seizoen 2026-2027 is gestart. De voorstellingen zijn sinds 2023 te zien in de Dorpskerk aan de Kerkweg in Spankeren. Het nieuwe seizoen begint op 27 september met de eerste voorstelling.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl. Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

0: Fields of Gold. Sting is dat. Echte klassieker. Je Studio Reden op deze zaterdagochtend. En over gold gesproken. Gold, goud, dat geeft heel veel licht af. En vandaag, 16 mei, zetten we de wereld letterlijk even in de schijnwerpers. Het is namelijk de Internationale Dag van het Licht. Een dag die door de UNESCO in het leven is geroepen. En niet zomaar op deze datum, want het is de verjaardag van de allereerste succesvolle werking van de laser in 1980 door Theodore Meinheimen. Het gaat om veel meer dan lasers. Licht is de basis van bijna alles in ons leven. Denk aan de geneeskunde, waar lichttechnologie levens redt, of glasvezelkabels, waardoor je nu naar Studio Reden kan luisteren. Wist je trouwens dat de allereerste elektrische lamp al in 1802 werd uitgevonden door Humphrey Davy? Dat is ruim 70 jaar voordat Edison ermee aan de haal ging. Dus dat is echt wel een hele oude uitvinding. Wel een fantastische uitvinding, hè? Nou, wat doen we hier nou mee, hier in de regio? Hoewel er eigenlijk geen grote lichtfestivals zijn in Reden of Roosendaal vandaag. Het was natuurlijk een mooie gelegenheid geweest, maar het is wel het moment om de natuur in te gaan. Met dit lange weekend ook voor de deur. En nou, we zitten er midden in, hè. En de zon die hoog staat, vieren we het licht buiten hier op de Veluwezoom. Nou, je kunt een beetje bewust worden van hoe kunnen we licht echt duurzaam gebruiken en lichtvervuiling in onze dorpen beperken, zodat we 's nachts de sterren wat beter kunnen zien. Dus steek vandaag een figuurlijke lichtje op voor de wetenschap, of geniet gewoon simpelweg van de stralen op je terras van de zon. Het is tenslotte een dag die ons eraan herinnert dat zonder licht alles donker blijft. En over felle lichten gesproken, we gaan naar een man die er alles van weet. In een stad die nooit slaapt, zoekt hij een weg door de neonverlichting. De ultieme soundtrack voor deze dag. The Weeknd met Blinding Lights.
1: Absolute classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: what he means.
1: Het nummer wat bijna iedereen wel kan meezingen. De Dijk, als ze er niet is, hier op Studio Reden. De lokale omroep van de gemeente Reden en Roosendaal. En daarom gaan we eens even vertellen wat er allemaal te doen is in de buurt. Onder andere is er komende donderdag 21 mei iets heel bijzonders op het buitenterrein van Eres Velp. Dat heette vroeger Groenhoos College en daarvoor De Rank. Wie kent dat niet? Aan de Pinkenbergseweg in Velp. Nou, dit buitenterrein wordt omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Het is namelijk tijd voor de 6e editie van het festival Goed Groen. Het is dé plek voor iedereen die van creativiteit en duurzaamheid houdt. MBO bloemstudenten laten hun vakmanschap zien met een spectaculaire expositie. Kijk niet raar op als je examenstudenten ziet rondlopen met kunstzinnige draagbare bloemarrangementen of extravagante bruidsboeketten. Nou, van alles en nog wat komt daar langs, maar er is meer. Je kan ook struinen langs hippe marktkramen met vintage kleding, handgemaakte sieraden en woonaccessoires van restmaterialen. En van al het kijken krijg je misschien wel trek. Ja, er staan foodtrucks. En er is ook nog live muziek. Lianne en Friends zorgt voor een perfecte sfeer. Nou, allemaal dus donderdag tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds aan de Pinkenbergseweg in Velp. De entree is gratis. En een klein tipje. Kom met de fiets.
2: Je beleeft het hier.
1: Ook de meest duurzame manier van reizen, hè? Op de fiets. Of lopen natuurlijk. Kan allemaal naar het festival Goed Groen bij Peres. Tijd voor muziek. Dit is Sophie Ellis Baxter op Studio Reden met

0: Pink was dat, Blow Me One Last Kiss. Echt zo'n nummer die je aanzet als je in de sportschool op die apparaat aan het trekken bent. Zo'n krachthonk track uit 2012 alweer. En het gaat eigenlijk over het definitief kappen met een slechte relatie. Dus gewoon die koffers pakken en wegwezen. Nou, Pink heet eigenlijk Alicia Moore. Ze is inmiddels een veteraan, want ze draait al meer dan 25 jaar mee, hè, aan de top van de muzikanten. Ze brak in 2000 door als R&B-talent, maar ontpopte zich al snel tot een rebelse poprocker die we nu kennen. Wars van glitter, maar wel de enige artiest die al zingend salto's maakt boven in een stadion. Hoewel Helene Fischer dat geloof ik ook wel eens doet, dat ik zag. Ja, gaan we dit weekend ook salto's maken, als we naar de lucht kijken, hè, van vreugde? Of komt er dan nog weer wat buitjes aan? We gaan het horen. Van onze eigen weerman, Jan van Gelderen. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag is er een afwisseling van zonnige perioden en enkele buien. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog en nog een tijdje zonnig. Vannacht raakt het bewolkt. De minima komen uit rond 6 graden in Tiel en rond 3 graden in de Achterhoek. Morgen start bewolkt en valt af en toe regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Met 14 of 15 graden wordt het ietsje warmer dan vanmiddag. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Shanna Spiro, Die on This Hill. Bijzonder nummer, dat is een prachtige uithaal aan het einde. En het eindigt ook weer heel mooi klein. En zo tikt de klok alweer door. En gaan we richting het nieuws van 9 uur alweer. Op deze zaterdagochtend, 16 mei. Maar nu eerst is het 5 voor 12.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weekend van Coldplay.
1: Arie Rijnveld.
0: Ja, heerlijk wakker worden. Tenminste, misschien ben je al lang wakker. Maar het is 9:10 op deze zaterdagochtend 16 mei... in het lange hemelvaartsweekend. Althans, als je het hele weekend vrij bent. Hè? Dat hoeft natuurlijk niet iedereen te hebben. In de tweede uur gaan we het zo nog hebben over de imkers. Over de lokale imkers in de Reden. Daar kun je heen. Maar nu eerst nog fijne muziek van Milo. You don't know. Nee, ik heb geen idee.

koel hoor. Ja, het is zo'n 10 graden buiten op de zendmast. En wordt een klein spatje regen kan er vallen. De zon breekt nog door en hij schijnt ook gewoon achter de wolken. Ja, dat doet hij altijd gelukkig. Zometeen nog het streeknieuws, wat je ook kan lezen op www.studioreden.nl.

0: studioreden.nl.
1: Theater Redenart komt komend seizoen met grote cabaretnamen naar Spankeren. Freek de Jonge staat op 7 november op het podium met zijn voorstelling Wisten wij veel. In februari 2027 is Steven Brunswijk te zien met Navigatie is stuk. De voorverkoop voor het seizoen 2026-2027 is gestart. De voorstellingen zijn sinds 2023 te zien in de Dorpskerk aan de Kerkweg in Spankeren. Het nieuwe seizoen begint op 27 september met de eerste voorstelling.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Loving You van Toto hier op Studio Reden. Nou, ben je ook wel eens benieuwd wat er zich allemaal afspeelt in zo'n mysterieuze bijenkorf? Bzzz, al die bijen die dat ontgaan. Morgenmiddag, morgen zondag, en dan... Je zou het haast vergeten, het is ook helemaal vaak het weekend, terwijl die dagen gaan op elkaar. Maar morgen is het gewoon zondag. En dan tussen 12 en 3 uur kun je het met je eigen ogen zien. Bij de Bijenstal in Reden, dat zit vlakbij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Aan de Heuvenseweg. De lokale imkers die staan klaar om je alles te vertellen over hun fascinerende ambacht. En dat is hard nodig, want wist je dat bijen verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van bijna 80% van al onze planten? Zonder deze kleine werkers zouden onze groente- en fruitafdelingen in de supermarkt voor een groot deel leeg blijven. Oeh, daar moet je niet aan denken. Nou, voor kinderen is het ook een leuk knikkerspel om hun bijenkennis te testen. En ze kunnen ook een kleurplaat winnen. Maar ook voor de fijnproevers is het een feest. Je kunt namelijk echte Redense honing proeven en kopen. Lokale honing is niet alleen superlekker, het is ook nog een keer heel puur en onbewerkt. Sommige mensen zweren erbij dat het zelfs tegen hooikoorts helpt, omdat honing sporen bevat van pollen uit onze eigen achtertuin. Kortom, kom morgen even langs bij de Bijenstal aan de voet van de postbank. De toegang is gratis. Studio Reden. En wat past er nou beter na zo'n item over een bijenstal als de one and only Bee Gees. Stay Alive. Hier op Studio Reden op deze zaterdagochtend.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

mooie solo aan het eind van deze bekende plaat van Fleetwood Mac en Gypsy. Hoe krijg je in vredesnaam nog grip op de wereld van vandaag? Ik gooi er maar even een vraag in, weet je. Met alles wat er gebeurt in Rusland en Amerika voelt het soms alsof we op een kantelpunt in de geschiedenis staan. Nou, komt dat even goed uit. Aanstaande donderdag 21 mei komt schrijver en antropoloog Joris Luijendijk naar Roosendaal om daarover te praten. Nou, in zijn lezing met de prikkelende titel: Is het nu 1938, 1945 of gewoon 2026? Werpt hij zijn scherpe blik op de verschuivende wereldorde en onze afhankelijkheid van grote techreuzen. Nou, het is niet alleen een avond om wijzer te worden, maar ook om direct iets te doen. De Benefietavond, georganiseerd door de Rotary Roosendaal Veluwezoom, steunt namelijk de KSE Foundation. De volledige opbrengst gaat naar beurzen voor studenten in Oekraïne, zodat zij kunnen bouwen aan de wederopbouw van hun land. De lezing vindt plaats in het Redens in de Roosendaal aan de Kleiberglaan en het begint om 8 uur 's avonds. Een kaartje kost €15 en je bestelt ze via rcrv.nl. Dus rcrv.nl. Dus voor €15 ondersteun je daarmee een student in Kiev. Allemaal georganiseerd door de Rotary in het Redens. Komende donderdag dus. Ja, en nu gaan we eventjes van 2026 terug naar 2007. Een bijzondere plaat die 25 weken in de top 40 stond. Voor veel mensen het ultieme afscheidsnummer. We hebben het natuurlijk over Crash Hip. Met Sweet Goodbyes hier op Studio Reden.

0: Alex Warren, het gevoelige Eternity. Een man die via social media de harten van miljoenen veroverde. Maar met deze ballad laat hij zien dat hij echt een blijvertje is in de muziekwereld. Echt zo'n mooie muziek voor deze zaterdagochtend. Beetje dromerig. Maar we moeten even stoppen met dromen. We gaan terug naar de realiteit van de dag. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen voor de komende uren en de komende dagen. Blijft het droog voor die wandeling of fietstocht? Of gaat het gewoon keihard regenen? Jan, vertel het ons.
1: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is er een afwisseling van zonnige perioden en enkele buien. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog en nog een tijdje zonnig. Vannacht raakt het bewolkt. De minima komen uit rond 6 graden in Tiel en rond 3 graden in de Achterhoek. Morgen start bewolkt en valt af en toe regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Met 14 of 15 graden wordt het ietsje warmer dan vanmiddag. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Thomas. Mijn houten hart. Die is op studio gereden. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Een houten hart, ze wil een levend hart. Laten we elkaars harten dan heel houden. Hè? Elkaar geen harten zeer bezorgen. Een beetje lief zijn voor elkaar. Daar komt het op neer in principe in het leven. Nou, na deze diepzinnige opmerkingen ga ik afscheid van je nemen. Ik wens je veel plezier met Robert Gulli. Ik wens je nog een heel goed weekend. En we sluiten af met Jelly Roll. I'm

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, het is zaterdagochtend 16 mei 2026, 10 uur geweest. Je hoorde Benson Boone, David Guetta en Simply Red door met Sigala, Sweet Lovin'.

Miley Cyrus, End of the World, hier op Studio Reden op deze zaterdagochtend. Ja, het is een beetje wisselvallig allemaal, hè. Afgelopen week ook zonregen. Nou, wat je dit weekend kan verwachten, hoor je natuurlijk straks rond de klok van 11:45 hier op Studio Reden. Tot die tijd heerlijke muziek, zoals onder andere Roots Syndicate met Mockingbird Hill. Maar altijd vrolijk van dat deuntje na een band. Ja, je hoort ze op de achtergrond al. Als ik toch ooit iemand live had willen zien, dan was het deze combinatie wel geweest met natuurlijk het zoetgevoiced stemgeluid van Freddie Mercury. Is it Queen met The Show Must Go On? Yeah.

Nou, niks aan gelogen toch? Als het weer nou ruk is buiten of er is iets anders, dan kun je hier altijd nog ontzettend blij van worden. Root Syndicate met Mockingbird Hill hier op Studio Reden. Zo dadelijk is het Lost Frequencies met Love to Go. Na een band die ook echt al jaren meegaat. En vergeet niet, ze treden gewoon nog steeds op, hè? En dat is ook een combinatie, en ik noem ze gewoon maar even een band, een combinatie van twee heren die moeite hadden, of eigenlijk geen moeite hadden, om een naam voor hun combinatie te vinden. Want ze woonden namelijk boven een dierenwinkel. En dit waren gewoon de jongens die boven de dierenwinkel woonden. Nou, als je een beetje Engels kan en je deze muziek herkent, dan weet je dat het gaat om de Pet Shop Boys. Met Go West, hier op Studio Reden, bij Goedemorgen. Yeah.

0: nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Frequencies met Love to Go. Zo dadelijk hoor je een gigantisch grote artiest die een carrière heeft waar de huidige artiest denk ik alleen maar van kan dromen. Zo dadelijk namelijk Adele met Make You Feel My Love. Na Olivia Rodrigo met Drop Dead.

wat een heerlijke, nou, ik wil bijna zeggen toch al feel good muziek, ondanks de tekst misschien nu wel wat anders laat vermoeden, maar ik heb dat ook altijd bij Chasing Pavements van Adele. Dat geeft je zo'n kalm en rustig gevoel en dan ook nog eens een keer die stem eroverheen. Perfect, zou ik zeggen. Sister Sledge, zo dadelijk met He's the Greatest Dancer, na Post Malone met Enough is Enough.

Sister Sledge, he's the greatest dancer op CIO-Rede. En als je bij het begin dacht van, hey, leuk, Will Smith van Getting Jiggy With It. Dat klopt, alleen dit is het origineel. Will Smith heeft het sampletje, zoals heel veel artiesten samples van de Sister Sledge hebben gepakt. En die heeft hij gebruikt in zijn plaat Getting Jiggy With It. En dit was het origineel, nogmaals, van He's the Greatest Dancer, Sister Sledge. Hier op CIO-Rede. Zo dadelijk Camilla Cabello nog met Liar voor de klok van 11 uur. Na Max en Andy Grammer met The Thing.

0: 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goede morgen, zaterdag 16 mei 2026, 11 uur geweest. Goedemorgen op Studio Reden met James Blunt, Shakira met Zoo en Nio met Closer. Studio Reden. Ja, en gisteravond was natuurlijk het concert van Nio samen met Aiken. En dan moet hij deze plaat wel gedaan hebben. En zelfs vanavond ook nog. Dus mocht je nog geen plannen hebben, er zijn nog kaarten. Ellie Goulding nu met Burn. Yeah.

Ja, lekker plaatje wel, hè? Dit is Bauza met Magnetic hier op Studio Radio. Over lekker plaatje gesproken. Ellie Goulding had je daarvoor met Burn. Zo dadelijk is het Ariana Grande met Break Free. Na een man waarvan ik alleen maar kan zeggen Shine Like a Bright Star. Want deze man is helaas niet meer onder ons. Maar oh, wat een stem had hij. Barry White, You're the First, The Last, My Everything.

Ariana Grande met Break Free hier op Studio Reden. Over girl power gesproken, dat is Ariana Grande natuurlijk wel. Olivia Dean straks met So Easy. Na een artiest, als je kijkt naar deze plaat, oh wat een gigantische hit was het. Billboard Hot 100 number 1 single, goed zeggen. Ook nog eens een keer 2 Billboard Music Awards en hij heeft een Grammy nomination gehad. Dit is Mario met Let Me Love.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

So easy to fall in love with Olivia Dean hier op Studio Reden. Christina Aguilera, What a Girl Wants, staat voor je klaar. Wist het wel lekker zo af met al die supersterren. Man, vrouw, gaat helemaal goed. Want deze superster, ja, die heeft geen introductie nodig. Heerlijke plaat om moeilijk bij stil te blijven zitten. Niemand minder dan Michael Jackson. Don't stop till you get enough.

Christina Aguilera, What a Girl Wants, hier op Studio Radio. Als Jan straks weer de studio uitwandelt, ga je John Newman horen met Love Me Again. Na een plaat die, nou, qua tempo in ieder geval er ook prima bij kost. Want Another 54 Ultra Talk to You staat voor je klaar. Je hoort hem al losgaan op de achtergrond. Is een gigantische hit aan het worden en dat is ook wel prima, want het is een heerlijke uptempo beat. En hij is lekker van te genieten. Maar eerst zo dadelijk ook Jan van Gelderen. Benieuwd wat hij te vertellen heeft voor het weer van jou en mij vandaag en de komende dagen.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag trekken buien over de provincie. Lokaal is een klap onweer mogelijk en tussendoor is er af en toe zon. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog en nog een tijdje zonnig. Vannacht raakt het bewolkt. De minima komen uit rond 6 graden in Tiel en rond 3 graden in de Achterhoek. Morgen start bewolkt en valt af en toe regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Met 14 of 15 graden wordt het ietsje warmer dan vanmiddag. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

aan gelogen, toch? Jan, dankjewel ook, hè. Zijn we weer helemaal op de hoogte. Even kijken, John Newman was dat natuurlijk met Love Me Again. Ik kijk naar de klok. Bijna 12 uur. Dat betekent dat Goedemorgen van zaterdag de 16e mei 2026 ten einde is. Maar vanmiddag tussen 2 en 4 geef ik weer de plaatjes water bij collega Fardau van Neerde. Dus blijf lekker hangen hier op Studio Reden. En anders spreek ik jou morgen.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file door grenscontroles tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag trekken buien over de provincie. Lokaal is een klap onweer mogelijk en tussendoor is er af en toe zon. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog en nog een tijdje zonnig. Vannacht raakt het bewolkt. De minima komen uit rond 6 graden in Tiel en rond 3 graden in de Achterhoek. Morgen start bewolkt en valt af en toe regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Met 14 of 15 graden wordt het ietsje warmer dan vanmiddag. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken een kleine 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goede middag, zaterdag 16 mei 2026. Twee uur geweest, joh, de Niall Horan, Jess Glynn en Bruce Springsteen als openers voor deze goedemiddag. En dat betekent als het twee uur 's middags is geweest dat ik natuurlijk dan de plaatjes water geef deze twee uur lang voor collega Fardau van Neerde. Dat doe ik straks met oud Songfestival winnaar Duncan Lawrence, Someone Else, na Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Een hele goede middag.

mooi klein einde. Hè? Hij wil natuurlijk het Songfestival met Arcade. Maar deze plaat mag er ook zeker weten zijn. Duncan Lawrence met Someone Else. Over de opkomende artiesten gesproken. Sombor hoor je straks met Undressed. Doet het verschrikkelijk goed als opkomende singer-songwriter. En scoort hit na hit inmiddels. En deze dame is niks opkomend meer, maar compleet doorgewinterd. Anouk.

Somber met Undressed op deze zaterdagmiddag. En als je denkt, hey, dat is wel een bekende stem, maar het is toch geen ochtend? Dat klopt. Robert Gulli hier, plaatjes water geven voor collega Vardo van Neerde. Dat deed ik zo net dus met Somber. Ga ik zo dadelijk doen met Naughty Boy. Run in, lose it all. Na deze plaat uit 1987 alweer. Van het album Tango in the Night. Daar was hij als eerste op. Hij is geschreven door Lindsey Buckingham zelf. En dit is Big Love van Fleetwood Mac.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland bij de grens op de A12 vanuit Arnhem. Bij de grensovergang heb je 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

lose it all. Naughty Boy, Run In, Lose It All hier op Studio Reden. Razorlight America staat voor je klaar zo dadelijk. Na een plaat die, waarvan ik eigenlijk niet meer verwachtte dat het zo snel een succes zou worden. Weet je, als je als succesvolle band je leadsinger verliest, en dat is natuurlijk met Tim Akkerman bij Direct gebeurd, maar dat gebeurde ook met Eloy voor Kensington. En toen vonden ze Jason Dowd. En Stay was hun plaat en dat is gewoon een gigantisch succes geworden. Je kunt er niks anders van maken. Gigantisch succes. Je hoort ze nu, Kensington. Stay hier op Studio Reden. Yeah.

tijdje. Een plaat die wel blijft plakken. Razor Light America hier op Studio Reden. Over plaat gesproken die blijven plakken. Maar dan omdat het zo'n achterlijk goede band is, dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Queen. Hoor je ze dadelijk met I Want To Break Free. Nou, en dat is even geleden. The Chainsmokers met Who Do You Love? Yeah.

Ja, want dat, ja, is er een mindere plaat van Queen? Even eerlijk, nee toch? Ik bedoel, natuurlijk is de een beter dan de ander, maar is er een mindere plaat? Nee, ik vind oprecht van niet. I Want to Break Free, Queen hier op Studio Radio. Straks Lost Frequencies log voor de klok van 3 uur met Beautiful Life. Naar Nederlands trots en wat gun ik ze dat ze het nog veel beter gaan doen dan dat ze het nu doen. Want ze zijn internationaal snoeihard aan het doorbreken. Sommieu, Dark Before the Dawn.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda.

0: Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S Middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Gelderland een kleine 10 minuten vertraging op de A12... vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag, het is zaterdag 16 mei 2026. Het is 3 uur geweest. Je hoorde Medusa Lose Control, Harry Styles, American Girls en Niels de Lange met Next to Me. Studio Regen. Je hoort het goed, het is 3 uur geweest. Het is niet ergens in de ochtend. Het is wel Robert Goody die hier de plaatjes waar te geven voor collega Fardo van Neerde. Ga ik zo dadelijk nog lekker een uurtje doen met Alex Warren onder andere, Fever Dream. En je hoort het al op de achtergrond, Pink met What About Us.

zal een droom voor deze artiest zijn als hij net zo bekend gaat worden als de artiest die nu op de achtergrond is ingestart. Dat was Alex Warren met Fever Dream. Zo dadelijk is het Train met Angel in Blue Jeans. Na een immense classic. En daar kun je niet pas stil blijven zitten. Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland.

Train, Angel in Blue Jeans, hier op Studio Radio. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, ga je straks horen naar een plaat die zo idioot vaak geremixed is en dan vooral in de wat hardere stijlen. Hardstyle, hardcore, trance, in allerlei verschillende versies heb ik deze plaat al gehoord en daar blijft het ontzettend goed. Het is Narcotic Trust met I Like It, hier op Studio Radio.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Arnhem Centrum staat 3 kilometer file met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, deze energie leef je natuurlijk niet zomaar. Ik zat gisteren even te scrollen op mijn Instagram naar nieuwsberichtjes over muziekartiesten. En toen zag ik een filmpje van Benson Boone voorbij komen, die aan het trainen was met Martin Ford. En als je niet weet wie Martin Ford is, moet je even googlen. En dan moet je je voorstellen hoe het is om met die reus te trainen. Maar het ging goed. Martin Ford die drukte hem lekker hard door een oefening heen om zijn borstspieren te trainen. En dat moest omdat hij fit moest blijven voor al zijn concerten. Nou, weet je dat ook weer. Justin Timberlake straks met What Goes Around Comes Around. Naar de Pointer Sisters met He's So Shy.

Zo heet hij inderdaad. What goes around, comes around van Justin Timberlake hier op Studio Reden. Zo dadelijk naar Jan van Gelder hoor je Chef Special met The Speed of Light. Dan komt Jan natuurlijk ook nog even daarvoor binnen om jou en mij te vertellen wat wij van het weer kunnen verwachten. Na een plaat, en ik vind dat Michael Jackson heel veel goede muziek heeft gemaakt. Ga die film ook in de bios zien. En Michael, ik heb hem nog niet gezien, maar ik hoor en lees er zo idioot veel mooie dingen over. En daar moet deze plaat ook in terechtkomen. Maar ik vind deze zo'n toffe begin hebben. Zo gaaf, zo energiek. Black or White, Michael Jackson.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag trekken buien over de provincie. Lokaal is een klap onweer mogelijk en tussendoor is er af en toe zon. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien en is het overwegend droog en nog een tijdje zonnig. Vannacht raakt het bewolkt. De minima komen uit rond 6 graden in Tiel en rond 3 graden in de Achterhoek. Morgen start bewolkt en valt af en toe regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Met 14 of 15 graden wordt het ietsje warmer dan vanmiddag. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here, still here.
1: Ja, mooi hè. De Speed of Light, Chef Special, hier op Studio Radio. Jan, dankjewel dat je er was. Zijn we weer wat wijzer over het weer van vandaag en morgen. Het was fijn dat ik er even de plaatje water mocht geven bij collega Varda van Eerde. Ik wens jou een bijzonder fijne en mooie zaterdag. Spreken we elkaar morgenochtend weer 10:00 sharp hier op Studio Radio. Abong is goed. Dag.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder.

Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

24 Ultra. Daar begonnen we mee. Nieuwe aflevering van Reden Roosendaal Centraal. Tot aan 6 uur bij weer getuigen van heel veel gezelligheid. Ja, dat is zo. Regio-informatie, feiten uit de pophistorie. Heel veel lekkere muziek. Zoals Shalimar. Die komt er zometeen aan. Nu eerst Pitbull, Timber. It's going

second time round, Shalimar. En ja, die kwam natuurlijk weer uit die hele grote archievenkast die hier in de hoek staat van de studio. En hiervoor hadden we nog Pitbull met Timber op Studio Reden. Wij zijn begonnen met Reden Roosendaal Centraal. Straks regio-informatie. Heel veel lekkere muziek, dus blijf lekker hangen. Stuur je berichten naar studio@studioreden.nl of gebruik de gratis Studio Reden app. Hier is Jelly Roll. I'm good.

0: Alle Cordius juist. En hiervoor nog Jelly Roll met I'm Good op Studio Reden. De Game Fair Nederland is dit weekend neergestreken op landgoed Middachten in De Steeg. Bezoekers kunnen daar nog tot en met zondag terecht voor demonstraties, rondleidingen en activiteiten rond jacht, natuur en buitenleven. Op het terrein staan zo'n 100 standhouders. Er zijn demonstraties met jachthonden, roofvogels en jachthoornblazers. Ja, lekker toch? Er worden wildgerechten live bereid en er zijn rondleidingen door het kasteel en de tuinen van Middachten. Morgenmiddag verzorgen meer dan 60 jachthoornblazers samen een grote demonstratie in de demoring. De organisatie verwacht veel bezoekers en daarom zijn tijdelijk de stoplichten tussen Ellecom en De Steeg weggehaald om het verkeer beter door te laten stromen. Dus de Game Fair Nederland, dus nog dit weekend in Landgoed Middachten. Het hele mooie, prachtige kasteel in De Steeg. Ja, ben je er wel eens geweest trouwens?
1: Dit is Studio Reden.
0: Bobby Brown is hier met Two Can Play That Game. Travel.

0: Flame. Zometeen heb ik voor jou Bouwsa Magnetic en Faïs met Hey. Dat na de onderbreking.
1: Klaas Groom, The Netherlands.
2: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Oké, Google, speel Studio Reden.
1: Oké, ik speel Studio Reden af via TuneIn.
2: Roosendaal Centraal.
3: Absolute Classics.
1: Absolute Classics.
3: En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

hoorde je zojuist. En hiervoor nog Far East met Hey op Studio Reden. En wij zijn bezig met Reden Roosendaal. Centraal heb ik weer wat regio-informatie voor jou. In Velp kunnen kinderen uit groep 4, 5 en 6 woensdag 20 mei meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi van korfbalclub SIOS 61. Het toernooi wordt gehouden op Sportpark Overhagen en draait om sport, samenwerken en vooral plezier maken. Kinderen kunnen kennis maken met korfbal, waarbij jongens en meisjes samen in één team spelen. Wie alvast wil oefenen, kan vooraf meedoen aan extra trainingen bij de club. Het toernooi duurt van 2:30 tot 4:30 's middags. Aanmelden vooraf, dat is dan wel nodig, dat moet je dus even doen. En ook individuele kinderen kunnen zich inschrijven. Sportpark Overhagen, dat ligt aan de Rietgangssingel te Velp. Dus dat voor de kinderen uit groep 4, 5 en 6. Woensdag 20 mei, schoolkorfbaltoernooi van SIOS 61. Dus zorg dat je eraan meedoet. Ja, sport is toch goed voor iedereen. Voor de jongeren onder ons en natuurlijk ook voor de wat oudere mensen. Dus voor mij is het natuurlijk weer sportscholen morgenochtend. Hier is Nelly, Dilemma.

Clap Your Hands was dat. En hiervoor hadden we nog een groot dilemma met Nelly. Ook een lekker plaatje dus op Studio Reden. Ja, vrienden, het is vandaag 16 mei. Tijd voor een nieuwe duik in de popgeschiedenis, dacht ik zo. Met opvallende feiten van 16 mei dus. Op 16 mei 1966 verschijnt het legendarische album Pet Sounds van The Beach Boys. En de plaat groeit later uit tot een van de invloedrijkste popalbums ooit. Vooral Paul McCartney noemt het een grote inspiratiebron voor The Beatles. En in 1983 scoort David Bowie wereldwijd met Let's Dance. Opvallend detail is de gitaarsolo's die werden gespeeld door een toen nog onbekende Stevie Ray Vaughan. Die kort daar zelf doorbreekt. En op 16 mei 1987, dat is ook de avond waarop Johnny Logan het Eurovisie Songfestival wint met Hold Me Now. Het is een tweede songfestivalzege. En ja, dat is iets wat bijna niemand hem ooit nadoet. Nou, wij weten inmiddels wel beter. En op 16 mei 2010 overlijdt rockzanger Ronnie James Dio. Zijn krachtige stem bij Black Sabbath en Dio maakt hem tot een icoon van de hard rock. Dat waren de muzikale momenten van 16 mei. En ja, vrienden, morgen duiken we opnieuw de popgeschiedenis in. Ja, zeker. En wij duiken natuurlijk ook weer terug naar de hedendaagse muziek op Studio Reden. Suzanne en Freek die komen eraan met halverwege. En nu T-Paul, Heart and Soul.

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in Gelderland. Op het begin de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoeverlaken staat 4 kilometer file.

nummer 6. Kelvin Harris op Studio Reden. En fijn dat je erbij bent. Stuur een bericht naar studio@studioreden.nl of gebruik onze gratis Studio Reden app. Hier is Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. It's

0: Wat mij betreft mogen ze nog wel eens vaker samenwerken met elkaar. Want het is gewoon een geweldig nummer. Cold Heart. En Jorde, Elton John en Dua Lipa op Studio Reden. Alweer wat informatie. Jazeker. Tijdens de Grand Tour op Kasteel Roosendaal staat woensdag 20 mei het thema Oorlogstijd op Roosendaal Centraal. Ja, bezoekers worden meegenomen langs plekken in het kasteel waar de Tweede Wereldoorlog nog altijd zichtbaar is. Zo is ook de kelder van de Donjon te zien, waar in de laatste oorlogsdagen evacuees en leden van de familie van Palland hebben geschuild. Bij de diensttrap hangt nog altijd een plaket met daarop de namen van de evacuees. En die rondleiding die duurt 1,5 uur, begint om 11:30. Reserveer dus nu een ticket op de website glk.nl/Roosendaal. glk.nl/Roosendaal. En Roosendaal, dat spel je als volgt: R-O-S-E-N-D-A-E-L. Dus ben je daar ook weer van op de hoogte? Dus allemaal naar 20 mei naar het kasteel Roosendaal dus.
1: Studio Reden.
0: En dan heb ik natuurlijk weer een lekker setje muziek voor jou. Coldplay, die komt er zo meteen aan met My Universe. En eerst even deze uit de jaren 80. UB40.

0: Reden.
1: Roosendaal Centraal.
2: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
3: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

van de studio. De Reflex, Duran, Duran. Wat een geweldige band, toch? En hiervoor nog direct met Want Vol op Studio Reden. Ja, dan heb ik nog een laatste bericht voor wat betreft deze zaterdagmiddag. Dat gaat over Open Kampioenschap Bridge. Als je van Bridge nou tenminste. De Britse club De Harmonie in Spankeren sluit het competitieseizoen af met een Open Kampioenschap Bridge. En dat wordt nog gespeeld op dinsdag 19 en 26 mei in de Kerkhorst. Iedereen die mag meedoen, ook niet-leden. 1 middag meespelen kan al, maar alle 3 dagen, dat mag natuurlijk ook. Ja, mag nog 2 dagen dus. En ja, je moet je wel aanmelden als paar. Deelname, dat kost €5 per persoon, inclusief koffie of thee. En er wordt gespeeld van 1:15 tot 3:00. En aan het kampioenschap is ook een wisselbeker verbonden. Tot zover dus de regio-informatie. Heb je ook nog wat informatie? Stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl. Of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Of kijk even op onze website studioreden.nl. En als je toch op onze website gaat kijken, dan lees je ook gelijk het streeknieuws. En dan, ja, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het streeknieuws hier in Reden en Roosendaal. Onderweg.

0: kunnen weer genieten van het diner. Misschien ga je wel uit eten. Ja, ook gezellig. Niall Horan was dat. En we hebben haar weer. Dua Lipa. Die komt er zo meteen aan. Na Jan van Gelderen. Dance the Night.
1: Goedemiddag. Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond komt vooral in de oostelijke delen van de provincie eerst nog een bui voor. Geleidelijk verdwijnen de buien en is het overwegend droog en nog een tijdje zonnig. Vannacht raakt het bewolkt. De minima komen uit rond 5 graden in Tiel en rond 3 graden in de Achterhoek. Morgen start bewolkt en valt af en toe regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Bij de buien is er een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige zuidwestenwind. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour en wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 100.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Felicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Je beleef.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour en wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31...

Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet meer.

en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Banga Hanga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.